plots gestorven. Daar met Jim werd radeloos. En toen heeft hij een graf gedolven. En hij plantte daarop een roos. Oh, cowboy Jimmy.

Een ander paard wou Jimmy toch niet kopen. Want ze gaan toch allemaal dood. En zelfs te voet wou hij niet lopen. Want de wereld was hem veel te groot. Cowboy Jimmy, yippie, yippie, rijdt als de wind door de prairie.